0: Dua Lipa hier op Helderberg FM gewees met Dance the Night. Jy is op Helderberg FM geskakel 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Anne is volgende met Anne.
1: Goeiemiddag Jan Wille.
0: Hallo daar.
1: My teerpatreffer vanmiddag is Lyf teen Lyf van Eden. Lekker middag.
0: Alrighto, the party is only getting started. Ons begin local vandag. Is 20 minute na 4 op hierdie Vrydagmiddag. Het jy al jou teerpatreffer deurgestuur? 021 100 6936.

0: Net die een vir my is Dikkelis Low and Shine 4, 9 minute voor 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Wie is volgende met die teerpad treffer?
1: So blij, dis weer teerpad trefferstijd. Dis Albie van Somerset West. Mag ek vraag dat jylle asjeblief vir ons Rian Benardi en Jason Buffelsfontein bykie speel? Dit is een lekker liekie so vir een vrijdagmiddag.
0: Yo.
1: Bye, dankie. Bye.
0: Rado, bye, dankie. Ek het ongelukkig nie daai en nie, maar ek sal sommer die tweede keuse dan vir jou maak. Dit is nog steeds Rian Benardi, so ek blijf so nabij as moontlik aan die oorspronkelike ene vir jou. Rian Benardi, vat een bykie volgende op hierdie vrijdagmiddag.
2: Hey Tommy, kom ons vat een bykie, gee my nog een bykie, ek soek nog iets hier in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bykie vast.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.